en live afstemning. Drikker Per W for lidt? Ja eller yeah! Michelle skriver, drik noget mere, du. Okay, du.

0: Memphis kunnen we doen voor au au uur. Au au.
1: I am a fight.
2: Den kilder alle de rigtige steder.